Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie en plafond naartoe, hè? Tja, tja. Of ja,

0: Ja, wat zeg je van Olga op de 26 slot televisie in van Natua? Of heb je
1: You're listening to Paradise 98 FM 8 AM show.